0: Hey, darling, aankhon se aankhe char karne do.
1: Madam, madam, teri geeli hansi se.